0: voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van ons dorp en kieslokaal kreeg een meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. Gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Herugewaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. De fietser is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp en het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. Gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. De bedrijveninvesteringszone Duindorp School krijgt €125.000 van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om twee Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De vier werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam...

0: Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. Museum Kranenburg in Bergen heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Dat heeft het museum dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe directeur-bestuurder is Barbara Pos. Zij werkte eerst nog bij Museum Voorlinden in Wassenaar. Volgens Museum Kranenburg is ze ervaren en betrokken. Pos is de opvolger van Adriana González-Hulshoff, die dit voorjaar bekendmaakte te zullen stoppen bij het Bergense Museum. Zwembad Het Baafje in Heilo heeft de 40.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dat gebeurde dinsdag. Even na 10 uur meldde zich een heilloos gezin bij de kassa en zij bleken de 40.000ste zwembadbezoekers van dit seizoen. Dat zwembad Het Baafje zoveel gasten zou trekken was wel verwacht, maar dit jaar was de 40.000ste bezoeker er wel veel eerder dan in 2025. Toen werd deze mijlpaal pas in augustus bereikt. Een boek van de Mexicaanse auteur Jaime Dávila over de houtzaagmolen van Cornelis Cornelisszoon van Uitgeest wordt vertaald naar het Nederlands. Hij noemt de houtzaagmolen de belangrijkste technologische doorbraak in de wereldgeschiedenis. De vertaling volgt op een eerdere vertaling van een educatief stripboek over de 16e eeuwse uitvinder uit Uitgeest. Het boek genaamd De Uitvinding die de wereld veranderde komt in november uit. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van Ons Dorp en Kieslokaal kreeg een meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. Gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Heerhugowaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. De fietser is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar.

0: kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. De gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. De bedrijvenvesteringszone Duindorp School krijgt €125.000 van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om twee Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De vier werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan

0: terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
3: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
2: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
4: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0! Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
2: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uit Geest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uit Geest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. Museum Kranenburg in Bergen heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Dat heeft het museum dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe directeur-bestuurder is Barbara Pos. Zij werkte eerst nog bij Museum Voorlinden in Wassenaar. Volgens Museum Kranenburg is ze ervaren en betrokken. Bos is de opvolger van Adriana González Hulshoff, die dit voorjaar bekendmaakte te zullen stoppen bij het Bergense museum. Zwembad Het Baafje Nijlo heeft de 40.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dat gebeurde dinsdag. Even na 10 uur meldde zich een heilloos gezin bij de kassa en zij bleken de 40.000ste zwembadbezoekers van dit seizoen. Dat zwembad Het Baafje zoveel gasten zou trekken was wel verwacht, maar dit jaar was de 40.000ste bezoeker er wel veel eerder dan in 2025. Toen werd deze mijlpaal pas in augustus bereikt. Een boek van de Mexicaanse auteur Jamie Davila over de houtzaagmolen van Cornelis Cornelisszoon van Uit Geest wordt vertaald naar het Nederlands. Hij noemt de houtzaagmolen de belangrijkste technologische doorbraak in de wereldgeschiedenis. De vertaling volgt op een eerdere vertaling van een educatief stripboek over de 16e eeuwse uitvinder Uit Geest. Het boek genaamd De Uitvinding die de wereld veranderde komt in november uit. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot püt45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen.

0: verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
1: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
0: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt in de regio eerlijk gezegd wel mee. Het is wel druk, maar op veel plekken rijdt het niet per se veel langzamer. Behalve dan op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Vanaf Nederhorst en Berg vielen tot aan Loenersloot. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van Ons Dorp en Kieslokaal kreeg een meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. Gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Herugewaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. De fietser is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker

0: zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer, zoals op de N201 Hilversum uit Hoorn, tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot. 3 kilometer, 10 minuten. En de N230 Maarsen-Utrecht vielen vanaf Maarseveen. 3 kilometer en een kwartier voordat je de A27 op kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

is pretty. Pretty.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Onder andere op de A22 richting Velzen vanaf knooppunt Beverwijk. 3 kilometer en 15 minuten komt natuurlijk door de werkzaamheden op de A9. Mensen moeten allemaal omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van Ons Dorp en Kieslokaal kreeg een meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. Gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van de motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. De bedrijvenvesteringszone Duindorp-School krijgt 125.000 euro van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om 2 Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De 4 werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Restaurant Tony in Heilo sluit na 23 jaar op vrijdag 24 juli. Het restaurant is een begrip in het dorp, maar eigenaar Hans Bouwman is ernstig ziek door beenmergkanker. De 57-jarige Bouwman heeft meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Na de sluiting van zijn restaurant Tumi maakt de nieuwe eigenaar er een Indiaans restaurant van. Het HVC warmtenet in de regio Alkmaar is afgelopen jaar snel uitgebreid. In Alkmaar zijn vorig jaar bijna 490 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, de meeste daarvan in de wijk Huiswaard. In Dijk en Waard kwamen er bijna 290 nieuwe aansluitingen bij, met name in de nieuwbouwwijken De Draai en de tuinen van Luna. Hello zag 36 nieuwe aansluitingen. Over alle warmtenetten die HSC heeft, is de CO2-uitstoot met rond de 28 miljoen kilo verminderd. Museum Kranenburg in Bergen heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Dat heeft het museum dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe directeur-bestuurder is Barbara Pos. Zij werkte eerst nog bij Museum Voorlinden in Wassenaar. Volgens Museum Kranenburg is ze ervaren en betrokken. Bos is de opvolger van Adriana González Hulshoff, die dit voorjaar bekendmaakte te zullen stoppen bij het Bergense Museum. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Eerugewaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Dijk en Waard kan het aantal meldingen van defecten, zwerfvuil en andere overlast niet aan, maar werkt aan verbeteringen. Jaarlijks komen 26.000 meldingen binnen, vooral via de Fixie-app. Volgens het college wordt aan de afhandeling gewerkt en krijgen inwoners betere terugkoppeling. Ook worden meldingen die voor de provincie of het waterschap zijn, nadat deze zijn doorgestuurd, niet zomaar meer gemarkeerd als afgehandeld. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van Ons Dorp en Kieslokaal kregen meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. Zwembad het Baafje Nijlo heeft de 40.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dat gebeurde dinsdag. Even na 10 uur meldde zich een heilloos gezin bij de kassa en zij bleken de 40.000ste zwembadbezoekers van dit seizoen. Dat zwembad het Baafje zoveel gasten zou trekken was wel verwacht, maar dit jaar was de 40.000ste bezoeker er wel veel eerder dan in 2025. Toen werd deze mijlpaal pas in augustus bereikt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Dijk en Waard kan het aantal meldingen van defecten, zwerfvuil en andere overlast niet aan, maar werkt aan verbeteringen. Jaarlijks komen 26.000 meldingen binnen, vooral via de Fixie-app. Volgens het college wordt aan de afhandeling gewerkt en krijgen inwoners betere terugkoppeling. Ook worden meldingen die voor de provincie of het waterschap zijn, nadat deze zijn doorgestuurd, niet zomaar meer gemarkeerd als afgehandeld. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. De bedrijvenvesteringszone Duindorp School krijgt 125.000 euro van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat ergens schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral vertraging op de N201 van Hilversum naar Vinkeveen. Tussen de afrit naar Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er een half uur langer over. En de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk tussen Westzaan en Krommenie is het oponthoud ook een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Restaurant Tony in Heilo sluit na 23 jaar op vrijdag 24 juli. Het restaurant is een begrip in het dorp, maar eigenaar Hans Bouwman is ernstig ziek door beenmergkanker. De 57-jarige Bouwman heeft meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Na de sluiting van zijn restaurant Tony maakt de nieuwe eigenaar er een Indiaans restaurant van. Het HVC-warmtenet in de regio Alkmaar is afgelopen jaar snel uitgebreid. In Alkmaar zijn vorig jaar bijna 490 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, de meeste daarvan in de wijk Huiswaard. In Dijk en Waard kwamen er bijna 290 nieuwe aansluitingen bij, met name in de nieuwbouwwijken De Draai en de tuinen van Luna. Heilo zag 36 nieuwe aansluitingen. Over alle warmtenetten die HVC heeft, is de CO2-uitstoot met rond de 28 miljoen kilo verminderd. Museum Kranenburg in Bergen heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Dat heeft het museum dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe directeur-bestuurder is Barbara Pos. Zij werkte eerst nog bij Museum Voorlinden in Wassenaar. Volgens Museum Kranenburg is ze ervaren en betrokken. Pos is de opvolger van Adriana González Hulshoff, die dit voorjaar bekendmaakte te zullen stoppen bij het Bergense Museum. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Herugewaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Dijkenwaard kan het aantal meldingen van defecten, zwerfvuil en andere overlast niet aan, maar werkt aan verbeteringen. Jaarlijks komen 26.000 meldingen binnen, vooral via de Fixie-app. Volgens het college wordt aan de afhandeling gewerkt en krijgen inwoners betere terugkoppeling. Ook worden meldingen die voor de provincie of het waterschap zijn, nadat deze zijn doorgestuurd, niet zomaar meer gemarkeerd als afgehandeld. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van Ons Dorp en Kieslokaal kreeg een meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. Zwembad Het Baafje in Heilo heeft de 40.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dat gebeurde dinsdag. Even na 10 uur meldde zich een heilloos gezin bij de kassa en zij bleken de 40.000ste zwembadbezoekers van dit seizoen. Dat zwembad Het Baafje zoveel gasten zou trekken was wel verwacht, maar dit jaar was de 40.000ste bezoeker er wel veel eerder dan in 2025. Toen werd deze mijlpaal pas in augustus bereikt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. Restaurant Tommy in Heiloo sluit na 23 jaar op vrijdag 24 juli. Het restaurant is een begrip in het dorp, maar eigenaar Hans Bouwman is ernstig ziek door beenmergkanker. De 57-jarige Bouwman heeft meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Na de sluiting van zijn restaurant Tommy maakt de nieuwe eigenaar er een Indiaans restaurant van. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. De bedrijvenvesteringszone Duindorp School krijgt 125.000 euro van de gemeente Berchem. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Gemeente Berg onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnwaard Mans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A5 richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10 Ring Oost in de richting van Utrecht. Daar staat het stil tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. De N201 richting Hilversum tussen Uithoorn en Industriegebied bij Utrecht. Daar sta je 25 minuten in de file. En tot slot de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Station Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Vanaf volgende week verwijdert de provincie 142 iepen langs de N-wegen in de regio. Alle iepen die verwijderd worden hebben de iepenziekte, een schimmelziekte die zeer besmettelijk is en bomen verzwakt. Daardoor ontstaat het risico dat ze op de weg vallen of dat de takken afbreken. Het passerende verkeer heeft mogelijk wat last van de verwijdering van de iepen. Later komen er nieuwe bomen voor terug. Het HVC-warmtenet in de regio Alkmaar is afgelopen jaar snel uitgebreid. In Alkmaar zijn vorig jaar bijna 490 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, de meeste daarvan in de wijk Huiswaard. In Dijk en Waard kwamen er bijna 290 nieuwe aansluitingen bij, met name in de nieuwbouwwijken De Draai en de Tuinen van Luna. Hello zag 36 nieuwe aansluitingen. Over alle warmtenetten die HVC heeft, is de CO2-uitstoot met rond de 28 miljoen kilo verminderd. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van Ons Dorp en Kieslokaal kreeg een meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn drie woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in één van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Bergen waarschuwt de manifestgroep Nieuw Vertrouwen de gemeenteraad voor de voorgenomen benoeming van Pieter van Huisstede als wethouder. In een open brief stelt de groep dat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur opnieuw onder druk dreigt te komen. De initiatiefnemers vragen de raad niet alleen naar bestuurlijke kwaliteiten te kijken, maar ook naar de gevolgen van het maatschappelijk vertrouwen. Na de zomervakantie beslist de raad over de benoeming. Restaurant Toemi in Heiloos sluit na 23 jaar op vrijdag 24 juli. Het restaurant is een begrip in het dorp, maar eigenaar Hans Bouwman is ernstig ziek door beenmergkanker. De 57-jarige Bouwman heeft meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Na de sluiting van zijn restaurant Toemi maakt de nieuwe eigenaar er een Indiaans restaurant van. Gemeente Dijk en Waard kan het aantal meldingen van defecten, zwerfvuil en andere overlast niet aan, maar werkt aan verbeteringen. Jaarlijks komen 26.000 meldingen binnen, vooral via de Fixie-app. Volgens het college wordt aan de afhandeling gewerkt en krijgen inwoners betere terugkoppeling. Ook worden meldingen die voor de provincie of het waterschap zijn, nadat deze zijn doorgestuurd, niet zomaar meer gemarkeerd als afgehandeld. Museum Kranenburg in Bergen heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Dat heeft het museum dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe directeur-bestuurder is Barbara Pos. Zij werkte eerst nog bij Museum Voorlinde in Wassenaar. Volgens Museum Kranenburg is ze ervaren en betrokken. Bos is de opvolger van Adriana González-Hulshoff, die dit voorjaar bekendmaakte te zullen stoppen bij het Bergense Museum. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: muziek.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Diemen Noord en Knauwpunt Muidenberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel over de A22. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Station Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Restaurant Tony in Heiloos sluit na 23 jaar op vrijdag 24 juli. Het restaurant is een begrip in het dorp, maar eigenaar Hans Bouwman is ernstig ziek door beenmergkanker. De 57-jarige Bouwman heeft meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Na de sluiting van zijn restaurant Tony maakt de nieuwe eigenaar er een Indiaans restaurant van. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Heerhugowaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Oral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Station Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Vanaf volgende week verwijdert de provincie 142 iepen langs de N-wegen in de regio. Alle iepen die verwijderd worden hebben de iepenziekte, een schimmelziekte die zeer besmettelijk is en bomen verzwakt. Daardoor ontstaat het risico dat ze op de weg vallen of dat de takken afbreken. Het passerende verkeer heeft mogelijk wat last van de verwijdering van de iepen. Later komen er nieuwe bomen voor terug. Het HVC-warmtenet in de regio Alkmaar is afgelopen jaar snel uitgebreid. In Alkmaar zijn vorig jaar bijna 490 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, de meeste daarvan in de wijk Huiswaard. In Dijk en Waard kwamen er bijna 290 nieuwe aansluitingen bij, met name in de nieuwbouwwijken De Draai en de Tuinen van Luna. Hello zag 36 nieuwe aansluitingen. Over alle warmtenetten die HVC heeft, is de CO2-uitstoot met rond de 28 miljoen kilo verminderd. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van Ons Dorp en Kieslokaal kreeg een meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

sexy people.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Ondanks werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Heerhugowaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moesten gedupeerden langer wachten op een definitieve schadevergoeding. Vanaf volgende week verwijdert de provincie 142 iepen langs de N-wegen in de regio. Alle iepen die verwijderd worden hebben de iepenziekte, een schimmelziekte die zeer besmettelijk is en bomen verzwakt. Daardoor ontstaat het risico dat ze op de weg vallen of dat de takken afbreken. Het passerende verkeer heeft mogelijk wel last van de verwijdering van de iepen. Later komen er nieuwe bomen voor terug. Het HVC-warmtenet in de regio is het afgelopen jaar snel uitgebreid. In Alkmaar zijn vorig jaar bijna 490 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, de meeste daarvan in de wijk Huiswaard. In Dijk en Waard komen er bijna 290 nieuwe aansluitingen bij, met name in de nieuwbouwwijken De Draai en de tuinen van Luna. En Eilo zag 36 nieuwe aansluitingen. Door de warmtenetten van HVC wordt de CO2-uitstoot met ongeveer 28 miljoen kilo verminderd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. mdlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Hierugewaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moest de gedupeerde langer wachten op een definitieve schadevergoeding. In Bergen waarschuwt de manifestgroep Nieuw Vertrouwen de gemeenteraad voor de voorgenomen benoeming van Peter van Huistede als wethouder. In een open brief stelt de groep dat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur opnieuw onder druk dreigt te komen. De initiatiefnemers vragen de raad niet alleen naar bestuurlijke kwaliteiten te kijken, maar ook naar de gevolgen voor het maatschappelijk vertrouwen. Na de zomervakantie beslist de raad over de benoeming. Restaurant Tumi in Heilo sluit na 23 jaar de deuren. Het restaurant is een begrip in het dorp. Maar de 57-jarige eigenaar Hans Bouwman laat weten beenmergkanker te hebben. Hij heeft inmiddels meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Het restaurant is verkocht en na de sluiting zal de nieuwe eigenaar een India's restaurant van maken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Een wielrenner is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Westerweg in Limmen. De fietser botste in een bocht bij de spoorwegovergang op een personenauto en klapte hardhandig tegen de voorruit van de auto. Door de klap brak het stuur van de racefiets af. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het station in Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Wanneer de renovatie afgerond moet zijn is nog niet duidelijk. Dijk en Waard kan het aantal meldingen van defecte zwerfafval en andere overlast op dit moment niet aan. Jaarlijks komen 26.000 meldingen binnen, vooral via de Fixie-app. Volgens het college wordt aan de afhandeling gewerkt en krijgen de inwoners betere terugkoppeling. Ook zullen meldingen die voor de provincie of het waterschap zijn niet zomaar worden gemarkeerd als afgehandeld nadat ze zijn doorgestuurd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hoofdleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Ondanks werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Heerhugowaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoger beroep moest de gedupeerde langer wachten op een definitieve schadevergoeding. Vanaf volgende week verwijdert de provincie 142 iepen langs de N-wegen in de regio. Alle iepen die verwijderd worden hebben de iepenziekte, een schimmelziekte die zeer besmettelijk is en bomen verzwakt. Daardoor ontstaat het risico dat ze op de weg vallen of dat de takken afbreken. Het passerende verkeer heeft mogelijk wel last van de verwijdering van de iepen. Later komen er nieuwe bomen voor terug. Het HVC-warmtenet in de regio is het afgelopen jaar snel uitgebreid. In Alkmaar zijn vorig jaar bijna 490 nieuwe aansluitingen gerealiseerd, de meeste daarvan in de wijk Huiswaard. In Dijk en Waard komen er bijna 290 nieuwe aansluitingen bij, met name in de nieuwbouwwijken De Draai en de tuinen van Luna. En Eilo zag 36 nieuwe aansluitingen. Door de warmtenetten van HVC wordt de CO2-uitstoot met ongeveer 28 miljoen kilo verminderd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de vier forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Heerhugowaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moest de gedupeerde langer wachten op een definitieve schadevergoeding. In Bergen waarschuwt de manifestgroep Nieuw Vertrouwen de gemeenteraad voor de voorgenomen benoeming van Peter van Huistede als wethouder. In een open brief stelt de groep dat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur opnieuw onder druk dreigt te komen. De initiatiefnemers vragen de raad niet alleen naar bestuurlijke kwaliteiten te kijken, maar ook naar de gevolgen voor het maatschappelijk vertrouwen. Na de zomervakantie beslist de raad over de benoeming. Restaurant Tumi in Heilo sluit na 23 jaar de deuren. Het restaurant is een begrip in het dorp, maar de 57-jarige eigenaar Hans Bouwman laat weten beenmergkanker te hebben. Hij heeft inmiddels meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Het restaurant is verkocht en na de sluiting zal de nieuwe eigenaar een India's restaurant van maken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Fik.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.
3: Tu me dis, loin des yeux.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Een wielrenner is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Westerweg in Limmen. De fietser botste in een bocht bij de spoorwegovergang op een personenauto en klapte hardhandig tegen de voorruit van de auto. Door de klap brak het stuur van de racefiets af. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het station in Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Wanneer de renovatie afgerond moet zijn is nog niet duidelijk. Dijk en Waard kan het aantal meldingen van defecte zwerfafval en andere overlast op dit moment niet aan. Jaarlijks komen 26.000 meldingen binnen, vooral via de Fixie-app. Volgens het college wordt aan de afhandeling gewerkt en krijgen de inwoners betere terugkoppeling. Ook zullen meldingen die voor de provincie of het waterschap zijn niet zomaar worden gemarkeerd als afgehandeld nadat ze zijn doorgestuurd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt.